Ja, kanto se idake, nabagari uitsma, wat ua tonganska, nabagro tobai, didina bankang, nabagutaba, se idake nochbank, ona, in naha, madi in kauna, tongansia, kari niba, nama, ondiptuara toska.

0: kasnia nama ni ikas jikai. Aske bidi nama khut gekomet mo Jesus nama antrek. Ngadi akus de. Of dan moet je at least de rokke aantrek. Je kan niet kaal buiten jou sterren buiten zitten lopen. Ngaar ik je achus de. Amai. Ngaar ik dat je niet mee bago. Ngaar ik dat je niet mee bago. En ons moet elkaar ze kultieren respecteren. Maak niet zak wie ons is niet. Maar het is niet een mooi ding om bij je traditionele aangeleendheid. Vooral die vrouwmensen met jeans en kort broeken en goed aan te komen niet. Dit is glad nie mooi in die gezicht van sommige van ons nie. Amai. Ons is baie en ek dier die Heere geskabe en ons moet dit doen. Abo, tse die jongens, ek nga bekwa, ek ming hain, ek kare kooi my arm. Middag. Kore nie, akaroko insasi anaktau sa amas. In oda gene tse, nga anaktau, ne anap, anap, ne tare koisti anap, hangi si ibet ma. Habe rokwe di chen mga ngu di rai tau ka unga o. Nga. Sunist para ngu di da kwa ambar meba. Habe ski ama sa ngu tse ki ngu hui mea e. O ski ni ngu isa ngu hako na me. So ama sal sto bigi prat ur. Di nama rok. En meski ni irbay di. Hu di mane mut antrek. Iri blom niri, iri partnership story. Da di mane sos di vrouwens mut antrek. Rai deng spel ni op oma kadrna si TV ni. Mar nou da oma ni di ander hemp sam gebring ni as hy nou as elde ni di hemp het ni. Sa hem sa si uri. Sa oma ba ma ba. Kya. Nou sal oma bigi demonstreer ook op haar klein kind. Dan sal ons sien hoe like dit of hoe moet het like amai. Dan het ons een hele jaar om weer daar aan de werk. O da je kuriba oma. Nga khonai dani sisena. Na u namai ye didani eka nga nga huwe. Timi nga di kwese.
1: Kaonde ni swap eiske. Oma kachito isa kari anakaup. Ibera tanka. Tile gen isa karup eira main.
2: Mame zin mati kwa yin khona min kaye. Ode ye kote er magar ngai. Khabe de gen ngai dida komsi ba unwa.

0: ngadara si fa sa khaba dara ngai kom gai chi nau go khaba tanka dida ons is klaar nou met ons eerste 10 lesse en hier is die sponsors. So ek gee aan hulle oor en ek sê vir u baie baie dankie.
1: Ja, nou voor sy praat wil ek mos nou net daar byvoeg. Daar was toe nou een dag die animals en diere dieselfde goed in Afrikaans en Engels. Maar ons het mos gamarin en koroen. Nee. Tsiko tsu. Diere die gamio kan hulle hond opsetten en dan is daar huisdiere ook.